0: heb je speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderij.

0: Van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

Bye.

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
8: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hello, this is Radio Seabreeze.
9: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
10: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

0: AM.
1: Corrie Konings hadden we uit 1973. Jij weet toch wel wat liefde is. Otis Redding uit 68. Amen. En George Baker uit 1976. Wild Bird. Ben je vandaag het haasje? Maken we een mooi jaar van.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sibris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo?

0: AM.
1: Eldorado was de laatste. De Bill and I. De Stier en ik uit 1970. Loving Spoonful daarvoor. Summer in the City uit 1966. En de eerste was een enorme toestand. Dan Summer. De Hostage uit 1974. Hier is Paul Simon.

0: Volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Hey, weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan? Terwijl ik smeekte, laat me niet alleen. Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op.
1: Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knos. Hoera!
0: Ze nemen me

en dat die geen voor mij een bittere eind zal zijn. Niet waar?

van al mijn werk. Maar verstop je niet, ze

0: Kees AM.
1: Hij verdween ooit boven het kanaal. Glenn Miller, In the Mood, was een hit in 1972. Hugo de Groot daarvoor, niet André van Duin, maar wel acteur Dikke Rienstra. Ze nemen we eindelijk mee, aha, uit 66. En de eerste was van Casey and the Sunshine Band. Keep It Coming Love uit 77.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

0: bed. En daarom zeggen wij...
1: Good morning, Sunbeam, who soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning to you.
0: Ja, want het is alweer woensdag. Straks om 12 uur de week doormidden. Voor die tijd heel veel lekkere programma's. Nu eruit tot dan 9 uur. Met het leukste spelletje van de Nederlandse radio natuurlijk. De Morgenster, zo 20 over 8 aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de Morgenster.
2: Goedemorgen.
0: En heel veel fijne muziek. We gaan eens terug naar het jaar 2000. De film The Beach, die speelde toen in de bioscopen. En daarvan is mooie filmmuziek gemaakt. Door de formatie All Saints. En dit is Pure Shores. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Ik ga lekker naar mijn koffie en jij lekker luisteren naar de radio. Radio Seabreeze, goedemorgen.

0: De boyband Take That, dus bestuurd uit Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange en Mark Owen. En natuurlijk ook Robbie Williams. En je hoorde uit 2010 The Flood. En een prachtig nummer. Straks gaan we het spelletje De Morgenster spelen. Maar we gaan eerst nog muziek uit 1960 draaien. Van Bob en Lucille Starr. Dit is Jolie Jacqueline.
1: Jolie.

0: Het is weer de hoogste tijd voor de aanwijzing van de morgenster van vandaag. We zoeken vandaag een muziekgroep die samengesteld is uit twee families uit Arles en Montpellier in Zuid-Frankrijk. En ze maken een soort popversie van flamenco muziek. Het genre van de groep spelen valt onder de noemer rumba catalaan, een vrolijke muziekstijl dat de Cubaanse rumba en de Spaanse flamenco laat samensmelten tot een zeer vrolijk en vaak dansbaar geheel. Hun bekendste nummers zijn onder andere Bamboleo, Volara en Joba Joba. Nou, welke groepen zoeken we? Het lijkt me nou niet meer zo moeilijk hoor. Ik heb al twee titels genoemd. Het klinkt eigenlijk een beetje Spaans, maar ze wonen toch in Frankrijk. Nou, dat heeft alles te maken met hun grootouders. Die zijn verhuisd tijdens de Spaanse burgeroorlog van Spanje naar Frankrijk. Nou, meer ga ik niet zeggen. Straks, zo rond 8:40, gaan we de band onthullen.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

0: Cubaanse zanger en liedjeschrijver John Cicada. Ja, hij heeft vele hits geschreven, onder andere voor Gloria Estefan, Ricky Martin, Jennifer Lopez. En hij is ook getoerd met Luciano Pavarotti, de mooie Italiaanse zanger, je weet het misschien wel. En heeft duets gezongen met Jim Brickman, Olivia Newton-John en ook Frank Sinatra. Je hoorde Just Another Day en dat nam hij op in 1992. Maar we zijn toe aan de oude nieuwsfeitjes. Het is 8:30. Goedemorgen, Adia.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag wat oude nieuwsberichten van 8 juli. In 1992 leidt een fout bij de productie van polymeren tot een ontploffing bij de chemische fabriek Sindu in Uithoorn. 3 brandweermensen worden hierbij gedood. Het rampenplan komt slecht op gang wegens gebrekkige communicatie. 1982. In het Sjiïtische dorp Dujail in Irak wordt een aanslag gepleegd op de Iraakse president Saddam Hussein. De aanslag mislukt. Kort hierna wordt er door presidentiële troepen een grootse wraakactie ondernomen tegen het dorp. 140 mannen worden daarbij vermoord. 1500 personen worden gevangen genomen, gefolterd of gedeporteerd naar een strafkamp in de woestijn. Het is deze vergelding waarvoor Saddam Hussein in 2006 ter dood wordt veroordeeld in een door de Verenigde Staten geïnitieerd proces. 1969. Het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Vietnam begint. En in 1947 stuurt de Amerikaanse luchtmacht vanuit Roswell in New Mexico een persbericht de wereld in dat er een vliegende schotel is geland. Tot zover het oude nieuws van 8 juli. Fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Het was een mooie verschijning in 1997. In één keer kwam daar een zanger in de hitparade. Afkomstig uit Cameroen. Ja, hoor je niet zoveel muziek vandaan, maar deze is wel lekker hoor. Alane. En stond op zijn album Belenga. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Of morgensterren moet ik eigenlijk zeggen. Een groep afkomstig uit Frankrijk. Maakt veel Spaanse muziek. Ja, ik had al verteld, door hun ouders waren ze door de Spaanse burgeroorlog terechtgekomen in Frankrijk. Wel een heerlijke muziek gemaakt. En welke band dat is, je hoorde straks naar deze van de Flock of Seagull. En dit is Wishing.

zwerm, zeeuwmeeuw, oftewel een flock of seagulls. En een mooi nummer Wishing hier op de radio, Radio Seabreeze. Op de AM1098 en de AM1395. En je luistert nog steeds naar het programma Eruit. En we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. Ik had al gezegd, ze hadden een hit gemaakt, Bamboleo. Nou, het is niet Julio Iglesias. Wie het wel is, je gaat het nu horen. Wij zoeken de Gypsy Kings. Had je dat goed? Nou, dat weet je, de hoofdprijs. Dat is elke dag zo. En heb je het vandaag niet goed, dan moet je morgen weer luisteren. Want dan is Anne Zijlstra er. En die heeft ook weer vast een mooie morgenster. We gaan een plaatje van ze draaien. Deze, een instrumentaaltje. Lekkere Spaanse muziek. Het zonnetje erbij. Strand. Wat wil je nog meer? Dit is Morea.

Ria met zijn mooie heese stem. Dat was het debuutalbum uit 1978. Whatever Happened to Benny Santini? Is dit Fool If You Think It's Over? Ja, helaas, we weten het. Op 22 december 2025 overleed Chris Ria. We missen hem nog steeds, maar we blijven zijn muziek nog wel draaien hier bij Radio Seabreeze. Heerlijke muziek. Ik weet niet hoe jij straks naar je werk gaat, maar doe alsjeblieft voorzichtig als je de weg op gaat. En als je met de auto gaat, doe dat dan zeker. Dit is muziek uit 1984 van The Cars. En dit is heet Drive.

was een bekende soapserie op de Nederlandse televisie in de jaren 90. Onderweg naar morgen. En de lieder werd gezongen door deze fantastische zangeres, Rutja Kot. Ja, en dan loopt het programma bijna op zijn laatste benen. Zullen we nog één plaatje draaien uit 1969? De Bee Gees. Ayo.

Dat waren de Bee Gees met Wayo Wayo uit 1969. En dat brengt ons bij het einde van dit programma eruit op de woensdagmorgen. Want hij zit alweer helemaal klaar. Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. Straks na 9 uur dan is hij er weer. En heeft weer hele mooie platen bij zich. Dat heeft hij mij verzekerd. Morgen een nieuwe eruit. Dan met collega vriend Anne Zijlstra. En vrijdag dan wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik ben er aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met Music Memories. Ik hoop dat je dan ook weer aan de toestel gekluisterd zit. Een mooie woensdag en graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
5: The greatest music ever made. Classic hits.
6: Sybris AM.

Drifters en Kissing in the Back Row of the Movies. Een nummer uit 1974 en de opening van Maat voor de Kindermuziek. Het is woensdag, midden in de week, en ik ben er weer met een reis door de muziek. En natuurlijk, we kwamen er weer uit vanochtend met Milko Roodnat. Hij heeft het hartstikke druk, ik zei het gisteren al. Maar het is niet niks natuurlijk als je een nieuw huis krijgt en daar alles nog moet verbouwen, weer aanpassen, zodat het net even weer jouw huis wordt. Nou, ik wens hem alle sterkte. En het is leuk dat hij dan toch die ochtendprogramma's nog weer doet natuurlijk. Wij gaan door met Okie. Nee, Okie van Muskokie. Hoe kom je erbij? We gaan naar Bolland de Bolland. The Summer of 71. Ja, de zomer. Dat was mijn laatste echte zomer. En daarna begon ik met het echte werk. September 1971. Jongens, wat een tijd.

Echoes ik van Merle Haggard en Okie from Muskogee. Ja, de country bij Maatwerk in de Muziek natuurlijk. En ja, we gaan naar Nederlandstalig. 1990, het album Is Dit Nu Later? Natuurlijk, Staffels. MUZIEK

Heel oud, Under the Bridges of Paris, Eartha Kitt. En zij was een Amerikaanse actrice, jazzzangeres. Zoals de ster van het Witte Doek, las ik op internet, van theater en televisie. En bij het grote publiek was ze vooral bekend door haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman in de jaren 60. Nou, die serie herken ik me nog wel, maar dit weet ik niet meer, nee. Maar goed, het is leuk om dat af en toe nog te lezen en ook dat soort oude nummers nog een keer te draaien. We gaan naar 1966, The Seekers. Ja, Georgie Girl.

Ik blijf het altijd heerlijk vinden. De Seekers, Georgia Girl, 1966. We gaan naar 1967. En misschien weet je het nog wel, de musical Hair. En de titelsong daaruit. Hier is Zen.

titelsong van her, natuurlijk de musical uit 1967. En die draait om persoonlijke vrijheid en rebellie. En we bezinken lang haar als het symbool van de tegencultuur uit de jaren 60. Een manier om je af te zetten tegen gevestigde conservatieve normen, de klassieke genderrollen en de consumptiemaatschappij. Nou, we weten het natuurlijk allemaal wel. En ja, we leven in 2026. En wat is er allemaal van waar geworden? We gaan naar Satan. Satan, nee. Santana natuurlijk. Samba Patti.

eerste Engelse-talige soloplaat van Robert Long uit 1972. Na zijn vertrek uit Unicloria. Ja, en Let Us Try, dat was dus de plaat en de titel daarvan. We gaan naar Dave Barry. Een nummer dat ik tegenkwam en dacht van, hey, ken ik het eigenlijk wel? The Crying Came.

Crying Game van Dave Berry. Het komt uit 1964 en het behoorde in de jaren 60 tot de best Britse platen. En we gaan naar de Cats. Take Me With You.

Misschien heb je ze herkend. The Marmalade en Baby Make It Soon. En we gaan naar Nederlandstalig. Alhoewel, we gaan naar België. Clouseau en Wil niet dat je weggaat.

zoiets dat je begaat. Clouseau met zanger Koen Wouters. En het komt van het album Hoezo uit 1989. En ja, You Were Right For Me, weet je nog wel, Freddy the Dreamers.

Anthony Slats en My Special Prayer bij Maatwerk in de Muziek. En we hebben nog een minuut of 7 te gaan, denk ik. I Cried For You, Katie Melua.

I Cried For You, Katie Melua. En ik kijk op de klok. Ja, we zijn toe aan het laatste nummer bij Maatwerk in de Muziek vandaag. En straks op de koffie bij Tom Polderman natuurlijk tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer. Gewoon tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Natuurlijk bij Radio Seabreeze. En dit is de laatste plaat. De T-shirt, Ma Bel Ami. Maak het van je dag. En wie weet, tref elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
7: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
8: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: een heerlijke plaat van niemand minder dan Daniel. Dat is ook alweer jaren geleden dat de plaatje is uitgebracht. En wij hebben hem lekker gedraaid hier bij het programma Koffie Compleet.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Veel gezelligheid is wat je het weet op Radio Sieber is Europe's number one radio. De gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. En dat ja, kan je geloven of niet, maar het is gewoon zo. Kent u het verhaal van de man en de vrouw? Ja, de story of a man...

0: Story of a Man and a Woman van Meg en Katie Kassoen. Ja, je kan haast zeggen van het verhaal van de bijtjes en de bloemetjes. Dat is ook belangrijk. Ja, toch? Je weet het maar nooit. Goed, allemaal, lieve lessenvrienden. Welkom allemaal hier bij Radio Cyberdies en het programma Koffie Compleet. Ik ben blij dat je luistert en blij dat je hebt afgestemd. Mm.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje koffie compleet.
0: Ja, een heerlijk bakje koffie compleet, laatste vrienden. Wist u dat wij in Nederland een groepje hebben? En ja, dat heet Feestje. Ja, en ze zingen een liedje onder de boom. En dat is een leuk liedje wat boordevol met zon overgoten dingen zit en dat soort dingen meer. Dat is gewoon beren gezellig. Dat kan ik je met een gerust hart zeggen, lieve laatste vrienden. Ga maar eens luisteren. Onder de boom. Gezelligheid kent geen tijd. En af en toe hoorde je een pingeltje onderweg. Nou ja, niks aan te doen.

andere bomen. Dat kan pijn doen hoor, reken maar bij Jess. Want zo'n boom die kan, die heeft misschien wel prikkeltjes. En dan ga je er met je brillen op zitten en dat doet zeer. Oké, maakt allemaal niet uit. Gezelligheid, kettingtijd. Dit was een groep feestje en ze zaten onder de boom. En ze deden dat in Spanje. Ja, Espanol, geloof het of niet. Ja, het is allemaal wat als je naar Spanje gaat, luister vrienden. Je gaat naar de Costa Brava of zo. Dan heb je kans dat het allemaal een beetje zwart is daar. Want er zijn enorme bosbranden geweest, laten we eerlijk zijn. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een hele leuke plaat draaien van de Dolly Dots.

Haha, ja, wat een lekkere platen. De Dolly Dots waren dit en de Money Lover. Ja, er zijn er meer op de wereld die dat zijn. Die zijn gek van geld en die doen alles om maar meer geld en geld en geld binnen te krijgen. In Amerika bijvoorbeeld zit er zo eentje. Ja, ik mag geen namen noemen natuurlijk, hè, want dan, dat is allemaal wat. Lieve luistervrienden, u weet het misschien niet, maar wij spelen de allermooiste hits van de hele wereld en wij de omgeving. Luister maar eens naar deze. Hier

0: I'll be thinking about you, is het? Of, ja, leuk, hè? Dat zou aan je denken allemaal. Dat waren de heren van de London Beat. Als u toevallig een hond heeft, luister vrienden, en u woont in het midden van het land, houd er rekening mee, want de hondenziekte die jarenlang uit Nederland was verdwenen, die is weer een beetje teruggevonden in de omgeving Utrecht en Nijmegen in Midden-Nederland. Dus zijn opnieuw besmettingen vastgesteld. Voor dierenartsen is dat een reden om aan de bel te trekken. Tingelingeling, ja, want het virus is namelijk zeer besmettelijk en kan honden ernstig ziek maken. We moeten er niet te licht over denken, aldus een dierenarts. Het is echt een rotvirus. Aldus dierenarts Eva Vaillant van de dierenkliniek Koningspark in Soest. Dus houd er rekening mee als je een hond hebt dat, ja, ze kunnen behoorlijk ziek worden.
1: Koffie compleet met dompel en

0: Ja, heerlijk hè. Una Noche, oftewel Give Me Just One Night. Een plaatje van 98 Degrees. En dat is ook weer jaren geleden. Ergens uit de jaren 90, als ik me niet vergis. Dat is wel leuk. Ja, toch?
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Bolderman.
0: En dat ben ik, zei de gek, luistervrienden. Hier is Wim de Lange. Ja, zeker weten. Blijf bij mij de hele nacht.

Radio Seabreeze AM 1395, 1395. Ja, we moeten nog heel even wachten met de 1098. Jawel, daar zitten we wel. En live.radioseabreeze.nl ook. En dat is toch leuk, hè? Ja, hier is La Fleur.

uit van La Fleur. Dat is ook altijd een oude. Het draait hier op Radio 7. Het programma Koffie Compleet. We doen er met alle soorten van genoeg hoor. De allermooiste hits van de hele wereld, de wijde omgeving, draaien wij hier op dit radiostation. Ja, het is lekker hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ik hoop dat u er allemaal van geniet. Want dat is het nog wel een klein beetje in het feit waar we voor allemaal doen hè. Ja toch? On Seabreeze Radio. Een warme, hete zomer op Radio Seabreeze. Ik weet niet waar je je bevindt op het ogenblik. Misschien zit je wel lekker op die camping of op je bootje. Ja, lekker vakantie te houden en dat soort dingen meer. Andere mensen moeten weer werken, dat gebeurt ook. En weer anderen die zitten lekker lui in de tuin. Oké, het is tijd voor de Dixie Aces.

0: met Roermond gedaan. Lekker dat ik zie Jezus waar. Dit met Zambezi. Heerlijk, wat een fantastische muziek konden die mannen al te brengen. En waar je ook kwam, hè, toen ze nog bestonden. Of je nou bij de Western Experience kwam of bij andere shows in ons kleine kikkerlandje. Het zei, waar dan ook. Ze waren altijd aanwezig met een band. En ze hebben fantastische muziek gemaakt. Er is geen één country band in Nederland die zo enorm veel cd's en albums heeft uitgebracht als deze, de Dixie Ace, is fantastisch.
1: Succes is verzekerd. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
2: Goedemorgen!
0: Nou, ik het toch. Vergeet al van dat stukje erachter komt, dit is ook wel. Maar nou, ik het toch over country music had, luister vrienden. Hier is een fantastische plaat van Kirsten Elting. Ja,

van Kirsten Alting. Ja, wat een fantastische mooie muziek. Hè. Morgenavond hoor je nog veel meer in je programma Giddy Up Country. En ja, dan hoor je de country music zoals country music ook echt daadwerkelijk bedoeld is. Zoals de muziek wat je net gehoord hebt, lieve luistervrienden. Ja, dat is toch leuk. Hé, hey, wat gaan we doen, lieve luistervrienden? Ik ga een heerlijke plaat draaien van, even kijken, van wie gaan we doen? Alexander Curley, lijkt me een goed idee. Yo.

Als je dat weet, je luistert naar Seabreeze, Europe's number one radio. En ja, kent u de tijd nog dat de computers net inkwamen? Die hele grote kasten erbij en zo. En dat soort dingen meer. Zo'n groot toetsenbord en al dat soort zaken meer. En we zaten allemaal te zweten. Hè? Nou, Alexander Curley ook hoor. De PC Blues.

dat ze erin. Die eerste PC's die er waren. Ja. Jaren en jaren geleden, we moesten het allemaal nog leren. En ja, we hebben er allemaal heel veel van geleerd hoor. Daar heb ik het toevallig gisteren met iemand over. Wat er vroeger allemaal gebeurde. Wat wij, de wat ouderen in Nederland, allemaal hebben moeten leren. En allemaal vernieuwingen en dergelijke tegengekomen zijn. Dat was enorm veel. Kijk maar wat we vroeger een telefoon hadden. Jo, in de gang hing er eentje als je geluk had. Hè? En anders moest je naar een telefooncel. Ja, het is wat. Tegenwoordig ligt er anders.

Ja, lekkere Griekse klanken. Daar gaan we mee uit met de groep Athena. Ja, dat is alweer ook alweer een lekker oud cd'tje. Heb ik ooit een keer gekocht in Griekenland, luister vrienden, toen wij daar op vakantie waren. En dat was gewoon berengezellig. Wat een leuk land is dat Griekenland. Hè? Laten we eerlijk zijn. Kijk eens op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Jawel, de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Cup Leden voor u. Ja, ik heb het weer met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Ja, zo is dat. Hij staat weer klaar, hè? Onze eigen Wiebe Chris. En ja, die gaat er weer keihard tegenaan om weer een lekker programma te brengen. Wie bezet hem op, hè? Ja, het is allemaal wat. Na nieuws en weer in één keer is hij er weer, hoor. Onze eigen Wiebe, zoals gezegd. Ik ben er morgen weer. Ja, van 10 uur om precies te zijn. Om 9 uur wou ik zeggen, maar dat klopt niet. Want dan krijg ik ruzie met Edibert Maathuis. Hé, Edi, sorry hoor. Oké, tot morgenochtend om 10 uur. Dag. Please don't go. Please don't go. Ja, ik ga toch echt, hoor.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou 1 van de 2, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen 5 anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
8: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Ja, hier.
15: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
16: Landgenoten.
17: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
18: Binnen zonder kloppen.
19: Waar is iedereen dan? Hallo?
20: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
21: Goedemorgen.

0: 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. In de meeste gevallen niet bepaald voor de hand liggend, maar wel bekende namen die iets met van doen hebben uit de vorige eeuw. Bekende namen met bijvoorbeeld Gilbert O'Sullivan, Robert Palmer, Normaal, Gary Moore, The Move, Offspring, Stevie Nicks en John Stewart, The Motels, Mezzo Forte, The New Beats, OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, Park, dat is een Nederlandse band, voor heel even, Benny Nijman, Esther en Amy Over.

in Engeland. Ze maakte muziek tot 1964. En geen LP's, daar hadden ze zeker geen idee bij. Was toen nog niet zo in. Wel veel EP's en veel singles. En de opener die je net hoorde was een redelijke hit. En dan waren er nog 25 singles die het goed deden. Waaronder de hits Lollipop en The Love Game. Nou, en dan zal het een rare gewaarwording zijn. A Cold Day in Hell. Gary Moore maakte het op vinyl in 1992. Het verkocht redelijk in Nederland en haalde de 16e plaats in de top 40.

In het eerste triootje Non-Stop Oldies, een bijdrage van de Amerikaanse New Wave band Motels. En Suddenly Last Summer 1983. Ook alleraardigste is om te weten dat Normaal in het hitdossier staat met de op één na laatste bijdrage. En die hoor je zometeen. Daar zit muziek in, zo heet hij. En John Stewart en 24 Karat Gold 1979.

de Europaradeplaat. Het is een bijdrage uit 1960 en is destijds gemaakt door het Hazy Osterwald Sextet. Hazy was een Zwitserse zanger, muzikant en orkestleider. En zijn bekendste stuk wat hij maakte was de Criminaal Tango in 1959.

0: Drie keer bekend uit de 60s, maar geen hits. Het gaat over The Move en A Night of Fear uit 1967. The New Beats en Everything's Alright. En nu Esther en Abi Ofarim met One More Dance uit 1968.
1: Darling, go home.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: 1964.

zometeen de rockband Might uit California en Hot Summer Nights 1979. En als je ze hoort, dan denk je toch eerder aan Maywood. Voorafgegaan door Benny Nijman. En je moet niet bang zijn voor het leven uit 1987.

95 AM. Wake me up before you go, go. 24 uur per dag. Dus ieder etmaal. De klok rond.

de afwisseling, het kortste plaatje dat Gilbert O'Sullivan ooit maakte. Nog geen 2 minuten voor I Didn't Know What To Do. Offspring deed er een klein beetje langer over met Pretty Fly for White Guy uit 1999. En nu eerst OMD, ofwel Orchestral Maneuvers in the Dark and So in Love uit 1985.

De reserveplaats. Ja, omdat Gilbert zo kort was, is hij er toch tussen gekomen. Dat was de band Park uit 1999. En dat heet Echte Liefde. Dat eigenlijk op tv is gekomen door Martin Morero. Het werd geschreven door Mark van Luyn en Jacob van der Steen. Jij

De afsluitende plaats is van Mezzo Forte, een instrumentale jazz-funk band uit IJsland. En het nummer wat we gaan laten horen is Rock All. De band maakte 23 albums en 20 singles, waarvan deze hun derde was in 1983. De bijdrage neemt ons mee naar het Radio Nieuws van 12 uur. Ik wens jou een prettige dag. Morgen is er een nieuwe BZK met opnieuw drie handen vol met verrassende en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: De 1395 HM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

uur binnen zonder kloppen. En wij hebben ook aangeklopt hier bij Bart's Middag Breeze met mooie muziek. Village People, Climie Fisher, Marillion komt ook voorbij. Maar nu eerst een plaats.

0: En dat was Nick en Simon toen ze nog bij elkaar waren. Met het nummer Wat een Nacht live.
1: En dan nu de Sea Breeze plaat, plaat.
0: My Loving, You're Never Gonna Get It van En Vogue. Dat komt uit 1992 en is een van de grootste hits van de groep. Met een indrukwekkende samenzang, krachtige harmonieën en een aanstekelijke mix van R&B, soul en pop wisten ze wereldwijd succes te behalen. Het nummer staat bekend om zijn sterke groove en zelfverzekerde uitstraling. Een tijdloze jaren 90 klassieker die nog altijd heerlijk klinkt. En Vogue in Bart's Middle Breeze.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je er aan hebt staan op 1098 AM of op de stream live.radiosimris.nl.
2: De hits waar ik van hou.
3: I know you're gonna dig this.

Het is een beetje een vreemde eend in de bijt, maar hij behoort tot een van mijn favorieten. Climie Fisher was dat en Rise to the Occasion. Even een rustig moment in Bart's Middag Breeze.

Mackie May van Rod Stewart. En die komt uit 1971 en betekende zijn grote internationale doorbraak als soloartiest. Het nummer vertelt een deels autobiografisch verhaal en valt op door de karakteristieke mandoline gespeeld door Ray Jackson. Met zijn rauwe stem en de mix van folk en rock groeide Rod Stewart uit tot een wereldster. Een tijdloze klassieker die nog altijd tot zijn bekendste nummers behoort. In Bart's Middagbreeze, Rod Stewart.

schreef ook mee aan dit nummer en bespeelde alle instrumenten van dit nummer. Het was A Love Bizarre. Daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Cybris. Dat is www.radiocybris.nl. En we gaan eruit met Earth and Fire, een klassieker. Dit is namelijk Memories. Ik word bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. We zijn er morgen weer rond de klok van 12 uur. Graag tot dan, dag.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
4: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Een nummer vol jeugdherinnering om mee te beginnen. Je hoorde een vak op radio, Veronica. Dan probeerde ik de single te vinden die ik nergens kon vinden. Een vriend van mij had hem. Ik mocht hem opnemen op mijn cassettebandje. Cassettebandje raakte kwijt. Fijn. Ook Carol van Niels de Daak, een plaat vol herinneringen. En nou eigenlijk overal beschikbaar. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. Fijn dat je erbij bent. En we gaan er gewoon weer een mooi uurtje van maken hier.

Lekkere zomerse muziek, Alvaro Soler, mateloos populair in Spanje, El Mismo Sol. Met deze komen wij terecht in de jaren 70. Een oud nummer, opnieuw de plaat gezet destijds door Santa Esmeralda. En het klinkt

1977 schrijven we voor dit nummer. Frans-Amerikaans gezelschap Santa Esmeralda. En hierna brachten ze nog het nummer The House of the Rising Sun. Een beetje in dezelfde stijl, maar dat deed niet zoveel meer. En daarna hoorden we helemaal niets meer van ze.

Pensioen à Clark, een echte muziekboutique klassieker in de vorm van Alone. We draaiden weer eentje uit die galerij der Hollands Glorie. Herman van Veen is vanmorgen met zijn goede been uit bed gestapt. Hij is zo vrolijk.

We hadden hier van de week in het dorp een feestje en er was een orkest. En die speelde dit nummer ook. En jou ook zij kregen de dansvloer helemaal vol. Met dat geweldige Bamboleo, eigenlijk de allergrootste van de Gypsy Kings. Blijft een mooi nummer. En over mooie nummers gesproken. Een van mijn favorieten van Dave D. Doji, Biggie, Mick & Titch. Ligt nu op de draaitafel.

0: draaien van de Bobby Goldsboro. Heel toepasselijk. Hello, summertime. En we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ze zangeres Blackbird. Eigenlijk heet ze Merel Coleman. Maar Blackbird is eigenlijk wel wat, ja, is een mooie artiestennaam. Nummer Wicked Song. Helaas, dat nooit de hitparade bereikt.

nummer werd geschreven door Leo Sayer, de man die we ook kennen van de Long Tall Glasses. En Friedrich Knight had er eigenlijk de grootste hit mee. The show must go on. En dat doen we dan ook met Nancy Sinatra.

een leuke vraag voor een muziekquiz. Wie is de mannelijke artiest die je hoort naast Nancy Sinatra in Finks? Nou, zal ik je vertellen? Dat was Dean Martin. We gaan even naar het Electric Light Orchestra, het album A New World Record. Er staan een aantal hele fraaie single hits op, onder andere dit rock area.

0: Ik ben wel gewoon het album voor het eerst op de Vara dinsdag op destijds Hilversum 3. Een aantal tracks werden ervan gedraaid en ik ben die middag meteen naar de platenhandel gegaan en heb toen de LP gekocht.
1: Hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. Je hoort ze hier. Veel plezier. Paul's Muziekboutique.
0: Maar ja, in die tijd hadden ze nog geen cd's, maar ik heb hem belaten. De LP weggedaan en de cd gekocht van een nieuw World Record. En het blijft een geweldig album. En ABBA. So long.

0: Onze Zweedse viertal was wel eventjes een paar dagen geleden dat ik wat van ze gedraaid had. Dus ik denk, nou, ze moeten maar weer een keer. Dit keer met So Long. En we gaan er weer voor.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Zeer veelzijdige zangeres en actrice hebben we klaarstaan voor je. Een plaat die al een tijdje in de galerij de Hollands glorie staat. En terecht vind ik. Het is Ellen ten Damme. En alles draait.
2: Oh, oh, oh.

Hij deed ooit mee aan het Eurosongfestival en won ook Alexander Rybak en Fairy Tail. En vrienden, het zit er op deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Ik wens je nog een hele fijne dag hier. Geniet van onze programma's bij Seabreeze. En tot besluit, een mooie gelegenheidsduo. Philip Bailey en Phil Collins. Dit is Easy Lover.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

together in her room with a double boom. Ja. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We gaan weer 2 uur lang terugkijken. We kijken even achterom naar een bepaald jaar. Het jaar waarin we nog even gaan kijken naar Utrecht, zie ik hier. We hebben nog iets met de Rooms-Katholieke Kerk. Natuurlijk in Amerika, daar is iets met een democratische tegenkandidaat. We kijken nog iets anders te doen. Iets met AIDS hebben we, zie ik hier. En we gaan ook nog naar de Sovjet-Unie in de komende 2 uur die we voor je hebben. Ook waren er hits dit jaar te bewonderen. Laten we even kijken naar de top 10 van de commerciële lijst. Die heb ik toevallig voor mijn neus. Dus, op nummer 10 stond daar Volumia en Afscheid. Op nummer 9 stond daar Volumia met Hou Me Vast. Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Op nummer 8 en 7 was No Matter What van Boyzone. Desiree met haar Live stond op nummer 6. En 5 waren de Venga Boys met We Like To Party. Janet met Together Again op nummer 4. En 3 was voor de heer Henk Westbroek. En zelfs Je Naam Is Mooi. Dan Niet Of Nooit Geweest van Agda en de Munnik stond op nummer 2. En in dit prachtige jaar stond op nummer 1 in de commerciële lijst een liedje uit een film. Een hele grote nummer 1 film. En daar hoort natuurlijk een hele grote nummer 1 hit bij van Celine Dion. En My Heart Will Go On op nummer 1 in 1998. Maar eerst nog een andere plaatje uit die tijd. Dit is UB40 en Come

Fighter. Oftewel, Christina Aguilera. Ze maakt hele leuke plaatjes trouwens in de tijd. Tegenwoordig is ze een beetje een jazzy zangeres geworden. Ze zingt nog steeds, alleen wat meer jazz die kant uit. Even kijken, we hebben het een beetje over 1900... Wat wou ik nou zeggen? 1998, het jaar dat er van alles gebeurde. We gaan straks eventjes kijken wat er allemaal gebeurde in dat jaar, om precies te zijn. Maar eerst nog eventjes een hele leuke plaatje uit, wat is het eigenlijk, 1900. Want we zitten toch wel een beetje in dat 1900 geval. 1981, Hammondtol. Ik kan het niet uit mijn mond krijgen vandaag. Okay. Dingetjes. Bohemian en Let's Start to Dance Again. Ik nog eens een keertje oefenen, denk ik. Misschien komt het dan goed uit mijn mond. Hamilton, dat was het.

I never ever promise you a rose garden, oftewel Lynn Anderson. Ja, 1971 kwam dat uit en eerlijk toegeven, we dwalen een beetje door de jaren heen. En dat betekent dat we van de ene kant naar de andere kant gaan zonder daar even over na te denken. 1998, daar hebben we het met je over. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië die voeren luchtaanvallen uit op Irak. En de Irakoorlog is dan ook zo aan de hand. En dan de leiders van de Rode Khmer, die verontschuldigen zich voor de genocide in Cambodja in de jaren 70, waarbij zo'n 1 miljoen mensen omkwamen.

Ja, His Baby Left Me, oftewel Elvis Presley. Ik zat even te kijken wat er nog allemaal gebeurd is in 1998, ik moet het goed zeggen. Ja, er waren nog wel wat dingetjes hoor. Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje slagen voor hun EMU-examen. Jawel, Griekenland die zit nog in de wachtkamer. En het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden die doen niet mee met de EU. Ja, of moet ik zeggen de euro of... Die in 2002 is ingevoerd. Maar oké, wij zijn toen geslaagd. In 1998, ja, moet goed zeggen. Ik weet niet wat het is, maar ik draai steeds die nummers om. Ja. Dan het Antwerpse schepercollectief beslist dat er op de havens Stedenplaats een nieuw museum voor de stad, haven en de scheepvaart zal komen. Daarin zullen de collecties van de voormalige Volksuniversiteit en deels van het Vleeshuis worden ondergebracht. De naam van het museum aan de stroom, dus aan de Maas, is gewoon Mas voor het eerst. Dan Philips verplaatst zijn hoofdkantoor van Eindhoven naar Amsterdam in 1998. En de spanning tussen India en Pakistan die elkaar deelstaten Kashmir, die nog steeds een beetje betwist is, loopt verder op. Waardoor beide landen kernproeven gaan uitvoeren. Dan in Duitsland wordt sinds 1984 verloren gewaande film teruggevonden in Nacht der IJzen. Volgens mij is dat iets van de Tweede Wereldoorlog. Maar oké. Dan het Huis van Afgevaardigden. En dan hebben we het over Amerika. Stemt voor impeachment. Oftewel de afzettingsprocedure voor de heer Bill Clinton. Toenmalig president Bill Clinton. En oliemaatschappij Exxon kondigt de overname van Mobil aan. Na de deal van zo'n slordige 56,7 miljard vormt Exxon Mobil de grootste onderneming ter wereld.

Het was eigenlijk gewoon een nummer van Texas. En dat was een aardige hit in Nederland en de rest van de wereld. Amerika viel het wel een beetje tegen, dus dachten ze bij zichzelf, laten we het dan eens een keer samen met de Wu-Tang Clan gaan doen. En toen werd het in Amerika wel een grote hit. Maar in Europa werd het tegen niks, zo gezegd. Dus, hey, dit is Jan en Willem. Oftewel, tussen jou en mij.

Dat was hem. Ik weet niet wat het is vandaag, maar ik heb zo. Ik word een beetje afgeleid door alles en nog wat hier rondomheen gebeurt. Ja, het is niet veel, maar toch gebeurt van alles. Ik zat net even te lezen, 1998. Dat was het jaar dat. Ja, even kijken. Prins Klaus zijn Declaration of Amsterdam deed. Of ze proclameerde dat, zou gezegd. Andere woorden, hij knipte zijn stropdas door. Hè. En zij is toch een stropdasdragers. Alle landen verenigd u zo'n beetje. Ik zat net even te denken van wanneer was. En heb ik, dat heb ik een keer gezien ergens. Maar ja. Oké, dan word je weer afgeleid. Sorry. Dan gaan we gewoon door mee gaan met de muziek. Je hoorde net trouwens Lennon Stellen featuring Charlie Puth en The Summer. Nou ja, de zomer. Nu, een plaat van The Temperer featuring Maya. And if you buy this record, your life will be better.

Teenier Bopper Band. Van Catapult uit 1974. Je luistert de Bouwval. We hebben het 2 uur lang met je over 1998. Het jaar dat er nogal wat dingen gebeurden. Ja, ik kan het allemaal niet behandelen, want sommige dingen zijn ook wel heel erg. Ja. Nou ja, we gaan straks in het tweede gedeelte, 2 uur, toch nog wat dingen over zeggen. Of het goed is of niet.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 25-jarige Eva Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Spice Girls. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwval voor vandaag. We gaan terug met je naar 1998, ja. We gaan eens even kijken wat er in de non-commerciële lijst op nummer 10 tot en met 1 stond van het jaarlijstje. Op nummer 10 stond daar de bestemming van Marco Borsato en op 9 was het Natalie Imbruglia en Thorn. The Boys Mine, Brandy en Monica op nummer 8 en 7 was voor Desiree en Alive. The Venga Boys met Boom Boom Boom in My Room stond daar op nummer 6 en 5. Agda en de Munnik niet of nooit geweest. Run DMC dan samen met Jason Evans en It's Like That op nummer 4. 3 was Together Again van Janet Jackson en Boyzone met No Matter What stond daar op nummer 2. Maar ook desondanks niet alle verschillen, of desondanks alle verschillen, zou ik zeggen. Op nummer 1 ook hier in deze lijst de enige echte Celine Dion met My Heart Will Go On. En dat kwam natuurlijk allemaal door die film The Titanic dat in 1998 op het witte doek te zien was. En eigenlijk alle records brak in dat jaar. Dit is een dame die er tegenwoordig niet meer zo uitziet en af en toe gekke dingen doet. Ik heb het over Madonna uit 1998. Dit is The Ray of Light.

dat was het dan. Follow the leader, leader, oftewel follow the leader van de Soca Boys uit ons basisjaar 1998. In 1998 het eerste deel van het internationale ruimtestation ISS wordt gelanceerd. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat wordt opgericht in 1998. Dan in Pakistan, de stad Lahore, wint de Nederlandse hockeyploeg voor de vierde keer de Champions Trophy. De Amerikaanse president Bill Clinton beweert een luchtaanval op Irak, maar blaast die op het laatste moment af vanwege Iraks medewerking met de UNESCO-wapeninspecteurs. Dan Hans Boonstra Raadjes, de vrouw van Philip Stopman Cor Boonstra, wordt zwaar gewond aangetroffen in Hoek van Holland. Ze is ontvoerd vanuit Antwerpen. De vrouw is het toevallige slachtoffer van een man die naar een mislukte drugsdeal een vluchtauto zocht. En dan president Clinton van de Verenigde Staten dus op dat moment, 1998, die betaalt zo'n $850.000 aan Paula Jones, die in ruil daarvoor haar aanklacht van seksuele intimidatie intrekt. Een en ander had plaatsgevonden toen Clinton gouverneur van de staat Arkansas was. En dan hijster van hierop wordt vermoord en verkracht aangetroffen in een hotelkamer in Tlalnepantla in het noorden van Mexico. Zij is een van de vele slachtoffers van de enige echte FAM-incident. Guan Guas, als ik het goed uitspreek, zal wel niet. En dan in België wordt de wettelijke samenwoning ingevoerd. Een tussenvorm tussen het feitelijke samenwonen en het huwelijk. Hiervoor wordt het artikel 1475 en 1479 in het burgerlijk wetboek ingevoerd. Dat moet ik even goed lezen hoor. Ja, dat was dus in België in 1998. En hier in Nederland had Agda en de Munnik een hele grote hit met deze plaat. Niet of nooit geweest.

Nicky James featuring Will Smith en Earl Feinst. En het ging eigenlijk over een plaatje dat gemaakt was voor het Uru, nou, moet ik zeggen, voor de officiële song van

heren van Jamiroquai en Deeper Underground. Je luistert de bouwval. Hier zijn er voor je elke keer. Maar bijna zeggen, elke dag. Maar dat is nou weer niet helemaal waar. Dus in ieder geval, Guus Meeuwis is dit. Dat kan ik je wel vertellen. En uit 1998, ons basisjaar. Het dondert en het bliksemt.

Coco Loco. Coco Loco. Ja, 1998 hadden ze ook van dit soort hele leuke, gekke plaatjes. Genaamd Poco Loco Gang, oftewel Poco Loco. Hey, het zit er weer zo'n beetje op voor wat betreft de bouwval voor vandaag. Dat betekent dat ik een beetje afscheid ga nemen. Nou, een beetje veel, zal ik maar zeggen. Want ik zou zeggen, ik ben er zo weer bij terug. Nou, dat zeg ik dus eventjes. Ik ben zo weer bij terug. En niet getreurd, dan gaan we weer een ander jaar in de geschiedenis centraal stellen. En dan eens kijken wat er allemaal gebeurd is. En natuurlijk ook een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar draaien. Ja, ik zeg altijd, we draaien wel meer dan alleen de plaatjes uit dat jaar. Maar een hele hoop uit dat jaar. Nu. Uit 1998. Dit is Barbra Streisand en Celine Dion. En dat gaat deze hele uitzending al niet lekker, dus. Waarom zou het nu dan wel zo gaan? Hey, ik zou zeggen, veel plezier en ik zie je weer snel.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer: in het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Wetbone, Amerikaanse popgroep uit de jaren 70. En deze naam die betekent halfbloed en verwijst naar de Indiaanse afkomst van de groepsleden. Ik neem je graag mee terug naar 1972.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Hallo de Knecht. Hallo weer.

paar huwelijken achter de rug. 6 kinderen. Heeft niet echt stilgelegen, dus die man. Eric Clapton. Wat een gitarist en wat een zanger. Daar gaat Eric Clapton voor jou in de middle of the roadshow. Met I Shot the Sheriff. Wie weet was het wel zo'n allergrootste hit. Zo'n grijs verleden. Middle of the road show met...

0: Wie wil deze schooltijd dan niet in een bandje? Het schoolbandje, Albert West, zo is hij groot geworden. Zo is hij beroemd geworden ook eigenlijk. Shalala, niet jongen anderen. Genie Come Lately, onze onvergetelijke Appie.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: West, lieve mensen, ja, even aan mijn moeder vragen. Dat was 1980 voor Bloem. Kreeg een opvolger een paar jaar later in 1982. Omdat, hier is Joostin.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

aan je moeder vragen. Luidkeels mee. Je hoorde Om Dat. Dan een track van het befaamde album van toen. Als fijne van achter de keukengordijnen. Lieve Loijte van Hoijte. Welkom, dit is de Middel van de Roadshow. Je hoorde Yvonne Erlen benoemd. We hebben een lekkere in vogelvroeg voorbij komen. Met Eva Can Have You. En hier zijn de Rolling Stones. Ja, met een beetje mazzel. Ook nog via wifi. Hè? Is dat lekker?

in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, jawel. Het vreemde is dat alleen deze plaat in België bijvoorbeeld, in de mooie Vlaanderen, dat er de enige plaat van Lime is geweest die in de Vlaamse Ultra Top 50 heeft gestaan. En wel op nummer 3. Terwijl er in Nederland 3 singles de hitlijsten haalden. Your Love, Baby Gonna Love Tonight en Unexpected Lovers. Daar gaat Lime uit de goede oude periode. Vrienden, dit is de Middel van de Roadshow.

Denkbeeldig zie ik al het publiek weer voor me. In een Dixo. Ja, daar stond ik toen als DJ, hè. Goh, en de mensen maar plezier beleven. Het is niet te geloven, maar het waren gouden tijden. Non-stop dance van de Gibson Brothers. Terug van weg geweest. Omdat het zo lekker is en dat het, omdat de plaat ook op de radio gewoon thuis hoort. Vind je ook niet? Ze hebben ook Nell en Wim.

zeg je, nou weet ik het weer. Dat zijn die jongens die Volendam hebben grootgemaakt. Eind jaren 60, begin jaren 70. De Cats. Ja. Met Kees Veerman, Piet Veerman, Jaap Schilder, Arno Muren, Theo Klauwen, Kees nog. En van 1972 tot 1975, Piet Keizer. Ook hij staat erbij. Marianne uit 1969. En dit is Nielsen.

Nummers uit de 70s of begin 80s. Die zijn bijzonder populair in de Middle of the Road Show. Daarom hooi zo vaak en zo lekker. Lekker gevarieerd is niet verkeerd. Zo heel af en toe een 90s erbij. Jongens, wat is het leuk. Lekker, funky. Dat was het. Een Fantastic Voyage van Lakeside. Tot zover en niet verder. Tijd voor de Limburgse Fly, hè? Die heb ik meegebracht.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 25-jarige Eyve E., die verdacht wordt op Nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de 4 grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

kwam uit de Nederlandse top 40, dames en heren, van 8 juli 1972. Het enige live programma met de 5 en de klok van maandag tot en met donderdag, dames en heren. Cheerio, het is happy hour en dat betekent de beste hits, dubbel op. Live uit Olofst in Laren, vanavond weer. Het is bewolkt hier in Laren. Het is niet al te warm, prima dag. En morgen en overmorgen wordt het wat warmer en nou, wordt het lekker. Welkom bij Markies Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40 zoals deze was. Op 8 juli 1972, 8 juli 1987, 1999 en 2003. We draaien de beste drie platen uit die top 40's van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Uiteraard straks met het actuele weerbericht voor morgen. De belangrijkste nieuwsitems. Maar qua muziek het beste van 40 jaar hitscore. Tot aan 6 uur op Seabreeze 1098. En binnenkort weer 1395 AM. Nu naar 87 met George Mike.

dames en heren. Stond hier in de Nederlandse top 40 met dit nummer. I Want Your Sex, part 1. Hoog in de hitparade, dat dan weer wel, ja. Parkies Bonanza, dames en heren. We gaan naar het nieuws. Mona Keizer heeft in haar verhoor door de corona-enquêtecommissie gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis vaak niet te volgen waren. Er was geen touw aan vast te knopen, zo zei ze. Keizer was CDA-staatssecretaris op economische zaken en werd na kritiek op het coronabeleid ontslagen. Ook verliet ze het CDA. Ze zegt als dat critici soms ten onrechte als corona-ontkenners werden neergezet. En dat was ik absoluut niet, aldus Keizer. Volgens Keizer was het te rigoureus om de samenleving op slot te doen. Zo was de sluiting van de niet-essentiële winkels volgens haar niet goed doordacht. Mag de HEMA wel open en de Action niet? En waar valt de kerstbomenverkoop dan onder? Morgen Hugo de Jonge, dames en heren. Morgenmiddag.

deze dag stond het in de hitparade. Hun grootste hit was natuurlijk Viva la Vida. We gaan naar het nieuws. Asielzoekers die een valse verklaring geven bij hun asielaanvraag raakten hun verblijfsvergunning terecht kwijt. Zo oordeelt de Raad van State in een zaak rond een man die in 2020 asielzoekers nepverhalen verkocht voor hun aanvraag. Nadat bleek dat hun asielmotieven niet klopten, trok de toenmalige asielminister hun verblijfsvergunning in. Dat vindt de Raad van State terecht. Wel moeten de aanvragen opnieuw beoordeeld worden. Oké. De jurist die de asielfictie verkocht rekende fikse bedragen en claimde dat een verblijfsvergunning gegarandeerd was. Een tolk trok bij de politie aan de bel over hem. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar cel voor mensensmokkel.

natuurlijk de legendarische Boudewijn de Groot, dames en heren. Als de rook om je hoofd is verdwenen, stond in de hitparade van 8 juli 1972. Je hoort hem in Barkies Manes of Seabreeze, 1098 en 1395 AM, dames en heren. En ik kan nu verklappen dat onze technici morgen weer het dak op gaan bij het Aquavarium in Grauw om daar de zendinstallatie aan de gang te krijgen. De antenne hangt al, voor zover ik begrepen heb, maar het werkt nog allemaal niet goed. Een afstelling, toestanden. Nou, hopelijk dat het morgen lukt. We weten het natuurlijk niet zeker, want ik kan u vertellen uit persoonlijke ervaring dat het installeren van een middengolfzender geen kinderzin is. We gaan het zien. Zometeen in Barkies Bonanza gaan we kijken wie er geboren zijn op deze dag, 8 juli, in de popmuziek. Maar eerst gaan we naar Motown, Detroit.

0: de invloed die Motown en met name Smokey Robinson, die was van het begin betrokken bij Motown, heeft gehad op de popmuziek. Het zijn, zijn muzikale arrangementen, die fantastische backbeat die je hier ook hoorde. Maar met name zijn tekstdichten, wat hij deed. John Lennon heeft ooit gezegd dat Smokey Robinson de beste tekstdichter aller tijden is. Nou, daar kun je over oordelen. Ik vind Smokey Robinson geweldig. Dus een fenomenaal tribuut van ABC.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 8 juli, dames en heren. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen op de grote taart die popmuziek heet? Je hoort het nu. We beginnen maar liefst in 1944. Jane Moe, zijn officiële naam is John Joanne Johansson. Jezus, wat een naam. Hij was de drummer van Allman Brothers. 1945 dan Ricky Wolff, gitarist van The Flowerpot Man. 1955 Russell Christian, zanger van The Christians. En 1960 Andy Fletcher, hij was bassist bij Depeche Mode. Ik dacht dat die gasten alles op orgeltjes deden, maar oké, anyway. 1970 dan Beck, zijn officiële naam is David Campbell, zanger uit de Verenigde Staten. En 1971 Neil Mavers, hij is de drummer van de LA's. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 1963. Toen zag het levenslicht een zangeres uit de Verenigde Staten. Haar naam is Joan Osborne.

0: Top 40 van 8 juni 1999. Het is Wild Wild West.
1: Wow, wow, Wes.
0: Ik vind hem wel geweldig hoor. Ik hou wel van deze muziek. Ja. Het is niet helemaal Seabreeze, de Seabreeze, dames en heren, deze rap. Maar tegelijkertijd, ik vind het wel lekker muziek. En het zie je veel positieve muziek. Daar hou ik van, dames en heren. We gaan nog één keer naar het nieuws. Vanaf 2027 reizen kinderen tot en met 11 jaar in het hele land gratis met al het openbaar vervoer. In de trein kon dat al, maar nu ook in de metro, tram en bus wordt het ingevoerd. Om het plan financieel te dekken wordt de korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro juist afgeschaft. Het 65-plus abonnement voor de trein blijft. In sommige steden en regio's gelden al kortingsregelingen voor kinderen. Het samenwerkingsverband van OV-bedrijven wil de regels voor nu het hele land gelijk trekken. Kinderen onder de 12 jaar moeten wel reizen onder begeleiding van een betalende reiziger. Die mag maximaal 3 kinderen begeleiden. Maar dat betekent dus dat zometeen Sjoerd de Jong niet meer met de bus gratis naar Heerenveen kan. Nou, ik vind daar wat van.

70 jaren in Take That, dames en heren. Hij was veruit het populairste lid en toen ging Take That uit elkaar. En de bakvisser die huilde bittere tranen. Vooral om Robbie Williams. Maar hij begon een solo carrière. En wat voor een solo carrière. Ik heb zelf een ras entertainer gezien als Robbie Williams. Dit is een van zijn beste nummers als je het mij vraagt. Come on Down uit de hitparade van 8 juli 2003. Dames en heren, Barkies van Enza, gaan we zo meteen naar de nummers 1. De nummers 1 van 72, 87, 99, 2003. Je hoort het na deze van Mouth & McNeil uit 72.

Stout en Maggie McNeil. Uit 1972 zijn een lange duo geweest. Een aantal jaren. Ze konden elkaars bloed wel drinken. Dat was zo grappig. Maar toch zijn ze doorgegaan vanwege de successen. Ja, dit is niet een van de pareltjes uit de Nederlandse popmuziek, dames en heren, als je het mij vraagt. Maar anyway, het stond wel nummer 1. Ik heb me net vergist. We gingen met deze plaat al naar de nummer 1. Van 8 juli 1972. We gaan wel naar het weerbericht nu, dames en heren. Donderdag eerst wolken, later volop zonnig. In het noorden, oosten en waarschijnlijk ook in het midden van het land start de dag met wolkenvelden. In het zuiden en westen is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Gedurende de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. In het noorden en noordoosten kan bewolking tot ongeveer het middaguur hardnekkig zijn. Morgenmiddag is het overal volop zonnig met hooguit hier en daar wat dunne sluierbewolking. Tussen 12 en 3 uur 's middags schijnt de zon met UV-index 7. Oei! Zonder bescherming kun je in 10 tot 20 minuten verbranden, schijnt er eens uit. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Hierdoor zijn flinke temperatuurverschillen in het land. De maxima komen uit tussen 21 of 22 graden in het noorden en 27 tot lokaal 29 graden in Brabant en Limburg. Yeah. 1987. Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

Shania Twain stond nummer 1 dames en heren met dit nummer op 8 juli 1999. That don't impress me much. Dames en heren, deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer. Same time, same station. Maak er een heerlijke avond van. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 8 juli 2003. The Underdog Project versus Sunclap. Hier is Summer Jam.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Be brave. Listen to Rockwave.

0: ik een jaar of 16, 17 was, vrienden, draaide ik dit nummer helemaal grijs. The Doors en Riders on the Storm. En daarbij noemde ik altijd Caroline en Mi Amigo. Dat waren de Riders on the Storm. Welkom bij de Vakantie Rockwave, de woensdageditie. Blij dat je er weer bij bent. En we gaan er weer een heel uur tegenaan vanuit de mobiele studio weliswaar.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. En daarvoor Roxette en Listen to Your Heart. In de vakantie Rockwave, de woensdageditie, draaien we natuurlijk de plaatjes 2 om 2 om 2 om 2. Het is 18 minuten over 6. We zijn toe aan de Nederlandstalige. Hoewel, Nederlandstalig, luister maar goed.

uit de film Easy Rider. Die ken je vast nog wel, een lang vervlogen tijden. Steppenwolf en Born to be Wild. Je weet wel, die twee heren op die motoren die dwars door Amerika cruisten. En daarvoor de Nederlandstalige Van de Dijk met Bloedend Hart in de live-uitvoering. En ik heb volgens mij ook Duitse teksten gehoord, hoor. Jawel. En dit is Meatloaf. Om even tot rust te komen. Heaven can wait.

Iedere woensdag en vrijdagavond tussen 6 en 7 uur op Radio Seabreeze. Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

me. But I wanna know for sure.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: Loving Awareness Band. Of course, met The Voice of Love. Hier op de 1395 AM Seabreeze. Het geluid van Loving Awareness. Love, peace and good music. Daar staan we voor. En daarvoor The Troggs met Wild Thing. Die heb je vast ook al een hele tijd niet meer gehoord. Roept de producer van buiten vanaf de klapstoeltjes nog even. Wens de mensen nog even eet smakelijk, Wim. Dat vergeet je elke keer toch? Nou, bij deze dan.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Crow, all I wanna do is have some fun. Nou, dan moet je hier op de 1395 zijn. Altijd lachen geblazen, je vrienden. Daarvoor Fleetwood Mac met Albatross. Eentje waarvan je denkt, wauw.

En dit trio, daar begonnen we mee met The Cream en A White Room, starring natuurlijk Eric Clapton. Gevolgd door Frank Boeien met Zeg maar dat het niet zo is. En als laatste een hele bekende uit de 70er jaren, Woolly Bully van Sam the Sham en de Pharaohs. En die draaiden ze altijd op de Dancing Delawal op de Schelling, waar ik heel veel jaren hele mooie vakanties heb gehad. En we zijn toe aan de uitsmijter. En die is dit keer van Leonard Cohen, So Long Marianne. Come over.

0: show, vrienden, het zit er weer op. Bedankt voor het luisteren naar de Vakantie Rockwave, de woensdag editie. Ik zie je graag morgen en overmorgen weer terug vanuit de mobiele studio. En veel plezier met de andere.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
1: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: for Loving You. Het nummer is afkomstig van het in mei 1979 uitgegeven zevende studioalbum Dynasty. En dit was dan, voor degenen die het nog niet weten, Kiss. Welkom bij de 70ers op 7. Dat betekent dat we de komend uurtje weer lekker 70 jaar muziek gaan draaien. Ik zou zeggen, blijf erbij. Nu een plaat, een Nederlandstalige plaat mag ik wel zeggen. Het is eentje van de enige echte Boudewijn de Groot uit 1973. Is dit Jimmy. Wees welkom bij weer een nieuw uurtje met alleen maar die lekkere muziek uit de 70er jaren.
1: Hoe

moet je eigenlijk beginnen met la-di-da-di-da of zoiets. Maar oké, okay. The Piano Man Billy Joel uit 1975 alweer. Het was de eerste single van de Amerikaanse zanger die hij uitbracht. De single is afkomstig van zijn tweede studioalbum Piano Man uit 1973. En je luistert nog steeds naar de 70er jaren hier op je radio, jawel. Het is de 70s, oftewel de 70er jaren om 7. Dat betekent dat we zo'n beetje alleen nog maar 70-jarige muziek draaien. Trouwens, die Billy Joel met Piano Man. De Nederlandse, in Nederland deed die plaat het niet echt veel in 1975. Er is veel gedraaid, zo gezegd, op de Nederlandse radio. Maar toch, het was niet echt dat het aansloeg. Dan, nu gaan we naar 1975 en dan doen we met, je hoort het al, de live versie.

van Bob Marley, No Woman, No Crying. Dit is nummer verscheen zo voor het eerst 1974 op het album Naked Dead. Het nummer werd pas echt bekend in de live uitvoering die je nu gaat horen. Dit is No Woman, No Cry.

Right. We will rock you. Het lied is afkomstig van het album News of the World uit 1977 en staat ook op het verzamelalbum Greatest Hits dat uitkwam in 1981. De originele single uitgave van dat nummer in 1977 beloofde een dubbele A-kant met We Are The Champions. De single behaalde wereldwijd succes. In Nederland bereikte de single de tweede plaats in de Nederlandse top 40. En nu uit 1975, de boss himself. Dit is Bruce Springsteen en zijn fantastische nummer. Tenminste, dat vind ik. Dit is Born To Run.

Oranje Café aan de haven. Ja, het lied staat bol van nostalgie. Ja, het werd geschreven in het Schippershuis. Een café dat zich prominent in de haven van Hoorn bevindt. In 1976 stond het lied slechts 3 weken in de nationale hitparade. En 8 weken in de Nederlandse top 40. Een relatief matig resultaat voor de single in de top 40. Ze stond het zo'n beetje voor 8 weken. Met als hoogste notering nummer 16. En in de single top 100 dus was het 3 weken met als hoogste notering nummer 19. En dat voor een plaat die wereldberoemd is geworden, mag ik wel zeggen, van het kleine café in de haven Vader Abraham. En gaat er lekker verder gaan. En dat doen we een beetje rustig met de Rolling Stones. Een nummer afkomstig van het 11e studioalbum Ghosthead Soup uit 1973. Dit is het prachtige Angel.

Ja, echt. Wat was dat voor een pracht nummer. Dan had een brick in the wall. En dan wel de lange versie van Pink Floyd. Hey, het zit er weer op wat mij betreft qua dit programma. De 70ers om 7. Ik zou zeggen veel plezier met de rest. En mijn hoor je gewoon met dit programma volgende week weer. Dit is Baker Street, Gary Rafferty.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Anno Toen. En wat hebben we in deze drie uur op deze woensdagavond? Nou, het eerste uur komen de Beatles langs. Tweede en derde uur hebben we als hoofdgast op het podium de grootheden Elton John. In het derde uur ook een one-hit wonder. En we gaan terug naar de maand die deze uitzending centraal staat. En dat is november 1976. Zes blokjes van drie platen uit die maand.
1: Let's get the show on the road.
0: En we hebben de Hollies uit 1969.
1: Solid gold. Let's go back in music history.

0: The Summer of Love. Daar heeft deze song alles mee te maken. Status quo, psychedelische rock. Voor de grote ommekeer. Want daarna ging het veel meer de rockkant op. Deze periode nog satijnen shirts, nette jasjes. En ze hadden een geluid wat meer deed denken aan Pink Floyd dan aan de stampende rock van de latere jaren.
1: Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.
2: Neemt je mee terug in de tijd. Terug naar anno.
0: November 1976. En we gaan naar New Mexico. Daar wordt een nieuwe company geregistreerd. Microsoft, met een streepje ertussen. Opgericht door Bill Gates en Paul Allen. Werkte al een poosje samen, maar waren voor de rest totaal onbekend. Niemand kon op dat moment vermoeden dat dit kleine bedrijfje de computerwereld volledig zou gaan domineren. En in de hitparades vinden we onder andere Poco, met een schitterende song zometeen, The Rose of Cimarron. Maar eerst Neil Diamond, met zijn Beautiful Noise.

Three Yesta hits in a row.

Manhattan Transfer. Was vorige maand en dan hebben we het over oktober 1976 alarmschijf. Nu op weg naar de top 10. Zou uiteindelijk stranden op een mooie plaats 5 namelijk.

0: originele uitvoering best van Only 16. Dit was die uit 1959. Craig Douglas.
1: The memories are here.
2: Terug naar toen.
3: All the hits from the past.
4: Met Henry Valk.
5: Fab 4 Flashback.

terug naar 22 november 1963. Toen werd het tweede studioalbum van de Britse band The Beatles uitgebracht. With The Beatles. Begin van de Beatlemania. We draaien vier nummers van het album.

heeft toch wel wat, hè? Dat mono-geluid. We zijn teruggegaan naar 1963, naar het tweede studioalbum van de Beatles. Het Fab Four feestje, zoals elke woensdagavond in het eerste uur van anno toen, zo rond de klok van 8:30. Zometeen het wellicht bekendste nummer van het album With the Beatles, Please Mr. Postman. Dat album, zo herkenbaar ook aan de hoes. Kunt je herinneren? Die zwart-wit van...

wel zeggen, ja. Rats met David Gates. Wat een heerlijke song, zeg. Terug naar 1971. Misschien wel hun mooiste. If. With music to relax you. Nog zo'n song die zorgt voor een relaxte sfeer op de woensdagavond. Midden jaren 60 had Jim Reeves een hit met dit nummer, Distant Drums.

0: meevallen.
1: Dan gaan we terug naar november.
2: 1976.
1: Ja, van 1976. In Engeland hadden we te maken met de opkomst van de Sex Pistols gekte. Dat was dat hoor. Markeerde het officiële begin van de punk-explosie. Vooral in Engeland. Rauwe energie en provocerende teksten. En verder kwam in november 1976 in Groot-Brittannië Margaret Thatcher aan de macht. The Iron Lady. En we hadden disco in de hitparade. Zoals Tina Charles. En natuurlijk Tavares. Lekkere soul. Don't

0: november 1976. Had maar één grote hit in Nederland. Turn the Beat Around. Vicky Sue Robinson.
1: All oldies, all the time.
0: De Commodores met een instrumentale song. The Machine Gun. Overigens, ik bedenk me net. Misschien heb jij wel een favoriete maand. En zou je het leuk vinden als ik in anno toen die maand centraal stel in het programma? Dat kan, dan moet je even reageren. Stuur me gewoon even een mailtje.
2: Reageren? Mail naar henry@radioseabreeze.nl.
3: Henry, schrijf je met een Y.
2: henry@radioseabreeze.nl.
0: Ik ben er straks weer. Naar de mededelingen. Nieuws. Voor tweede uur van anno toen. En je weet het. Dan komt optreden op het podium der grootheden.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
15: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
16: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: motoren zo voor me. En ik heb het over de film Easy Rider uit 1969. Dankzij die film werd dit een grote hit. Steppenwolf en Born to be Wild.
1: The most exciting nighttime experience. Another radio hour with the finest retro songs.
0: We gaan naar 1968 met The Tremolo Something. List The World of Us.

0: lekker zomerse sound uit 1968. De Tremolos. 26 als hoogste positie. De opvolger, My Little Lady, zou een veel groter hit worden in dat jaar.
1: Fabulous flashbacks. Forgotten super songs. And awesome music memories. We'll give your favorite oldies a spin.
0: Zometeen gaan we weer terug naar de maand die vandaag centraal staat in deze uitzending. En dat is november 1976. En natuurlijk, podium der grootheden. In de tweede en derde uur treedt op Elton John.

0: toontje lager met als bekende naam de zanger Erik Messi.
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: Terug naar anno.
0: November 1976. En we kijken weer in de hitlijsten. Niet alleen de Nederlandse hitlijst, maar ook in Engeland en in Amerika. Daarover gesproken, weet je dat we elke week ook een historische Amerikaanse hitlijst hebben?
3: The USA Big Top 40. Saturday night, just after 7 o'clock.
0: Johnny Wakelin, gewoon uit Engeland hoor, uit Bristol. Het gaat over Rumble in the Jungle, de historische bokswedstrijd tussen Muhammad Ali en George Foreman. Dat was in Kinshasa, 1974. Zometeen trouwens Patricia Pai. Nou, die komt gewoon van Nederlandse bodem.
4: Once

0: 1395 and 1098 AM.
1: Oldies all the time.
2: Oldies. Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
3: Nou, kun je wel zeggen zeg. Grote namen. Elton John treedt vanavond op. Zometeen The Circle of Life. Een altijd ingetogen nummer. En het drietal eindigt met Nikita, weet je wel? Die song met die beelden van, wat moet voorstellen, de douane, de grens bij Rusland of toen nog de USSR. En we beginnen met de hit uit 1997. Een speciale versie van Candle in the Wind. Bij het overlijden van Prinses Diana.

0: Ja, grandioos, vind je niet? Even wat getallen. Naar schatting, want het is bijna niet te tellen, kocht Elton John ongeveer 200 miljoen albums.
1: Oldies all the time.
0: Elke woensdag kijk ik ook even in mijn eigen platenkast en dan neem ik al dan niet digitaal een nummer mee. En vanavond zijn dat de Lumineers.
2: Henry's favorite oldies.
0: In 2011 circuleerde er in Canada, naar het schijnt, al wat digitale opnamen van dit nummer. 2012 werd hij wat meer gedraaid, enigszins bekend, en de grote doorbraak kwam in 2013.

0: Oldies with Henry Valk.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand.
2: De grootste hit uit de maand november 1976.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij het laatste uur alweer. Ja, want het is natuurlijk alweer dik 10 uur op deze woensdagavond. Maar we hebben nog het een en ander voor je klaar liggen. Zoals zometeen weer een optreden op het podium der grootheden van natuurlijk Elton John. We gaan nog terug naar november 1976. Sterker nog, daar zijn we alweer mee begonnen. Was de eerste van drie, zometeen ILO.
1: Let's get the show on the road.
2: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je tweemaal drie songs uit die maand.
0: Electric Light Orchestra. Dit is The Living

0: Minute stond 13 weken in de top 40. Peter Frampton, Show Me The Way.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: Klassewerk van eigen bodem. De Frank Boeijen Groep. Dit is zwart-wit.

0: One Hit Wonder, midden jaren 60. Van de McCoys. Beat met een rock tip. Een klein beetje bubblegum. Geef het een naam. In ieder geval was het een eenmalige hit. Dat dan wel weer. Daar bleef het niet bij, want de zanger-gitarist, dat was de pas 17-jarige Rick Zeringer, die zou later heel beroemd worden. Hij veranderde zijn naam trouwens in Rick Derringer, omdat dat veel beter uit te spreken was. Hij zou een carrière opbouwen, een indrukwekkende solo-carrière als gitarist en zanger. Onder andere solo-hits, maar ook veelgevraagd gitarist en producer voor Cyndi Lauper, Steely Like Dan, Rick Derringer. Dat is de erfenis van de McCoys.
1: Where are they now?
2: Radio Seabreeze.
3: Where the music is.
4: More hits.
5: The greatest hits of all time.
6: Retro radio.
3: Nothing but the hits.
6: The best music, the best music.
4: More music.
7: With Henry Vaughn.
0: Inmiddels is het podium weer in gereedheid gebracht voor het tweede optreden van de hoofdgast van vanavond, Elton John. Drie songs van deze grootmeester van de pop.

0: Oh, wat een prachtmuziek, hè. Elton John, hij was vanavond de hoofdgast op het podium der grootheden.
1: Generations pass, years become decades. This music remains relevant. The best timeless evergreens.
0: Ik heb ook weer wat meegenomen uit mijn eigen platenkast. Vanessa Williams, vanaf de jaren 80 aan het werk. En zij heeft geweldige songs.
2: Henry's favorite oldies.
0: The sweetest...

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Sweet Memories, 1967, Armand, ben ik te min?
1: Terug naar anno.
0: November 1976.
2: 3 Yester hits in a row.
0: Begin van de maand werd Jimmy Carter verkozen tot de nieuwe president van Amerika.

0: onderschat in Nederland. Little River Band. In Amerika hadden ze de band al lang ontdekt. In Nederland zou het duren tot eind 1976 alvorens ze deze groep ontdekten. Toen gaat er weer van tussen, want het is er bijna 11 uur. En dan neem ik ook altijd afscheid. Zo gaat dat nou eenmaal, hè? Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Maar ik ben er aanstaande zaterdag weer. Zoals altijd even na 7 met een nieuwe aflevering van de Big Top 40. De Big USA Top 40.
1: Programma Gemist.
2: Kijk op de site van Radio Seabreeze bij Gemist.
3: Radio Seabreeze bij Gemist.
0: De muziekmaand van vanavond was november 67. Hebben we nog één uit die maand. Dit is Boston en...

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een moment waarin je even kunt uitademen en de dag langzaam van je afglijdt. Hier draait het om klank, om gevoel en om die rustige ruimte waarin je nergens naartoe hoeft. Welkom bij Dream Sessions.

0: Zet je gedachten heel even op pauze. Laat de muziek een stille plek creëren waarin alleen jij bestaat en alles eenvoudig mag zijn.
1: Als je mijn gedachten even...

adem rustig in en laat alles los wat nog onrustig voelt. Je hoeft het niet te sturen, het mag vanzelf verzachten. De melodieën trekken zachte lijnen door de ruimte, alsof ze elke hoek van je gedachten even polijsten. Hier is een plek waar je niet hoeft te presteren, niet hoeft te denken aan morgen, maar gewoon mag bestaan in het ritme van dit.

Soms is één zachte melodie genoeg om je hele stemming te verzachten. Laat de harmonieën je omringen alsof ze een warme deken vormen. Dit zijn de klanken van Dream Sessions.

0: café.
1: Hier hoef je niets vast te houden. Laat alles wat zwaar voelt heel rustig wegglijden. En vul de ruimte met nieuwe helderheid. Luister mee naar de love songs van Dream Sessions.

Dit was Dream Sessions. Dank je dat je dit stille, zachte moment hebt gedeeld. Laat de rust nog even bij je blijven en draag de warmte van deze avond mee, waar je ook heen gaat. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sybris. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt.
2: En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
11: en de 1395.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Een meisje, jij vindt fijne banen. Bij Randstad uit zijn bureau.
3: En weet je wat ook zo fijn is? Met Hemelvaartsdag en Pinksteren en al die andere vrije feestdagen word je gewoon doorbetaald. Handje contantje nog wel. Typisch iets voor Randstad. Randstad.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook